0: Zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen. Elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Griekse journalist Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar Europese spionagesoftware. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Netbeheerder Enexis schakelde zondag 18.000 huishoudens tijdelijk zonder stroom vanwege dreigende overbelasting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: You are. Ujala Radio, headlines. De Griekse journalist Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar Europese spionagesoftware. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Netbeheerder Enexis schakelde zondag 18.000 huishoudens tijdelijk zonder stroom vanwege dreigende overbelasting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

ಪಕ್ಕಿ 420

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Griekse journalist Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar Europese spionagesoftware. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Netbeheerder Enexis schakelde zondag 18.000 huishoudens tijdelijk zonder stroom vanwege dreigende overbelasting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, laat je stralen.

0: जब आए
1: यू आर यू आर यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voor het. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voor het. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig. De weg is hier dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujana Radio.

net 6:30 geweest in de uitzending van Ujala Radio. Hartelijk welkom allemaal. Goedemorgen Nederland. Een nieuwe week is van start gegaan, nietwaar? Het is maandag. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Op deze maandag 6 juli 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan en tot 9 uur zit ik eraan. Met onder andere de actualiteiten en uiteraard ook weer de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. En dan gaan we beginnen met een hele mooie van Rabbi Shergill. En dat is deze song. Blaki Jana.

Deze prachtige song van Rabbi Shurgel zijn van start gegaan. Bulla Kijawa Mekon. Wel, ik ben RJ. Maar goed, dat weet u allemaal ook wel toch al. Een hele mooie dag aan u allen toegewensen. Inderdaad, het gaat allemaal heel erg snel. We zitten al in de 7e maand. En appjes heb ik ook al binnengekregen hoor. Dus als jij ook een appje wil sturen op 020-363-0808 kun je dat doen.

मेरा प्यार एक तरफा, श्रेया घोषाल एंड अमाल मल्लिक. En Amal heeft ook de muziek zelf gemaakt. En Manoj Montashier die heeft deze tekst geschreven voor hen. Ja, zo vaak zingt Amal niet. Hij is meestal de music director. Maar zo zie je maar. Alleen wordt hij nog niet gevraagd voor de Bollywood-industrie echt te gaan zingen. Of hij wil dat gewoon niet, dat kan ook. Hij weet dat hij goed kan zingen. In elk geval, Anirudh Ravichandran krijgen we nu. Heeft de muziek gemaakt voor Arijit Singh en Shilpa Rao. Chaliya.

Veel te kort, had ietsjes langer gemogen, maar wat een lekker liedje was dat ook weer, nietwaar? En ja, dan willen we natuurlijk wel nog meer horen, maar nee. Laat me nu maar eventjes gaan kijken naar het weer. Het is ongeveer een graadje of 18 nu. En ze geven aan dat het geheel bewolkt is. Maar zal dat ook zo blijven? Nee hoor. Het zal wel wat zonniger gaan worden. En de temperatuur zal ook een beetje oplopen. Naar zo'n... Ja, het wordt vandaag behoorlijk warm. Voor deze zomerse begrippen. Het wordt wel niet zoals vorig 2 weken geleden. Vanmiddag is het dus overal droog met een mix van zon en wolken. We krijgen zo'n 19 graden aan de noordkust en 29 graden in Limburg. En er is een matige en af en toe is het vrij krachtig westenwind, noordwestenwind. Ja, dus het wordt toch wel behoorlijk warm. Het zal ook warmer aan gaan voelen als je het allemaal zo hoort, hè. Oké, dan hebben we ook weer de 90s voor je klaarstaan. En ditmaal, ja, ben ik in de Sunnenbox gedoken. Nee, niet de zanger Sunnenpoorie bedoel ik. Ik heb natuurlijk ook wel wat van hem. Maar ik ga naar de film Hum van 1991. En dan krijgen we Amit Kumar te horen samen met LKG. Met deze prachtige Sunnam, Meri Sunnam song.

Ja, zo'n geweldige song hebben we ook weer gehad hier bij Ojala Radio. 6 minuten voor 7 inmiddels geworden. En dankjewel allemaal die maal appjes hebben gestuurd. Ik ga nu naar een andere song. En het is ook weer eentje waarbij het woord Sanam in voorkomt. Want ja, ik zei al, ik ben gedoken in de box met de Sanam titels. En dan krijgen we te horen Pamela Jane samen met Odette Narayan. En dit is uit de film Durm gehaald.

0: Live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap de sekte hè. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: jouw hit, jouw Oejala Radio. Oejala Radio, feel the rhythm.
1: Oejala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Oejala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Oejala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Orientaal, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Oejala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Oejala Radio, your number one radio.
0: Oejala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Ouwekerk is de weg dicht, dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via het tankstation en je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath, ghar ghar mein, auto mein, chahe jahan par bhi hain, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

10 minuten over 7 geworden. Hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. U luistert naar Ojala Radio. Hartelijk welkom allemaal. En de appjes heb ik inmiddels ook al binnengekregen. Strakjes heb ik wat nieuwtjes voor je. En uiteraard koppen bijna alle kranten met voetbal natuurlijk. WK. Krijg je zeker het een en ander van me te horen. Maar we hebben nog ander nieuws. En dat hoor je dus strakjes om 7:30. Oké, tijd geworden voor de appjes. Aansje uit Haarlem, dankjewel voor jouw appje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Ook aan Wimla wens ik een fijne dag toe. En ook de groeten aan Paul en Ine, je zwager en zus. En ook Rewien wens ik een mooie dag toe. Hartelijk welkom en werk ze ook weer, hè. Lina, hartelijk welkom. Groeten daaraan alle mensen in Enschede. En ook Ria Kello wens ik een mooie dag toe. Ja, het wordt een mooie dag. Het wordt warm, zonnig. Dus houd er rekening mee dat je ook weer moet gaan insmeren. Dat moeten we blijven doen, hè. En ook bij Haji Abdul Wahab Dennis wens ik een fijne dag toe. Hartelijk dank ook mijn matchmaker. Altijd weer van de partij en hoeveel plaatjes je vandaag weer gaat sturen. Ja, wel alert blijven, hè. Dat houdt je ook wel bezig. En ook van Albert heb ik inmiddels een appje gekregen. Een hele mooie dag ook toegewenst daar in Woerden. Albert. En in Arnhem zit Sharda ook al met de telefoon in de hand. Want ze heeft meteen een appje gestuurd. Dankjewel. En de groeten ook daar aan de mensen in Arnhem. Ja, en als ze luisteren, dan stuur je toch ook zelf een appje. Op 020-363-0808 kun jij je appje ook sturen. Ik heb in de tussentijd weer wat leuke songs klaarstaan. Zal ik met deze beginnen? Iets rustigs? Ja. Oh.

Ja, prachtig liedje was dat van Jojo Hanissing. Hij kan dus ook wel wat rustigs erbij halen. Maar goed, dan gaan we door met deze ook weer van een tijdje geleden. Zo'n 10 jaar terug ook alweer. Uit de film Dears in the Gear. Let's break up!

Let's break up. Nou, wie zou daar blij mee zijn om dat te moeten doen, hè? Maar goed, zo zie je maar. Al die songs zijn geweldig als je dat allemaal zo hoort. En in de tussentijd even kijken. Ik heb het weer al met je doorgenomen. Is een graadje of 18, 19 nu op dit moment. Er is nog wel wat bewolking. En je wil hebben dat er het zonnetje mooier doorkomt. Probeert wel, doet zijn best wel. Maar goed, vanochtend overheerst dus de bewolking. Met vooral in de noordelijke helft van het land soms een beetje regen of motregen hier en daar. En vanmiddag is het overal droog. En vooral in het zuiden en in het midden van het land komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De maxima liggen dan tussen de 19 graden aan de kust, noordkust wel te verstaan, en 28 graden in Limburg. Nou, net had ik 29 gezien, maar nu zetten ze dus 28 graden. En er waait een matige tot af en toe een vrij krachtige noordwestenwind. En voor vanavond zijn er weer brede opklaringen. En in de nachtelijke uren wordt het tussen de 15 à 19 graden. Straks gaan we naar de nieuwtjes toe. Dus blijf lekker afgestemd op Jala Radio. En Anti-Jesse, ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Dankjewel voor je belletje. Ook Marian wens ik een hele mooie dag toe in Groningen. Hartelijk dank voor je appje. En ook Yvonne Douwelet, dankjewel. En raak je al gewend in je nieuwe huis? Ja, degenen die verhuisd zijn. Dus in het begin is het even wennen, hè. De omgeving, je moet alles weer opnieuw leren kennen. Je eigen huis ook zelf ook wel. Een hele fijne dag verder toegewenst. We gaan verder met de muziek.

Dat was weer zo'n prachtige song hier bij Ojala Radio. Pati Patni Aur Vodo. Uit die film is dat liedje gehaald van Bacha. En ook nog Ipsita. En nog vele anderen. En deze ken je ook wel. Uit

dat was dus een hele leuke villa uit de film Cocktail 2. En dan voor we naar het nieuws toe gaan, eentje die een tikkeltje rustiger is, van Sanam Puri & Band.

0: Ja, je mag zeggen wat je wil, maar ook Zalampoeri en Ben, die hebben het ook wel gemaakt. Want heel veel hitsongs heeft hij op zijn naam staan. Maar helaas, sommige artiesten hoeven maar één hit te hebben en zo dringen meteen door in de Bollywood-industrie. En sommigen moeten keer op keer weer hits scoren en toch lukt het ze niet. Zalampoeri is daar één van. Want hij is nog nooit gevraagd, geloof ik, voor een movie te moeten zingen. Dus zo zie je, dat heb je dan ook wel altijd weer, hè. Oké, tijd geworden voor de nieuwtjes nu, hè.
1: Namaskar, mijn Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai toh.

hele goede morgen aan u allen toegewenst. Oké is die me net een appje stuurt. Fijn dat jullie allemaal appjes hebben gestuurd. En ook Sudesh wens ik een hele mooie dag toe. Een fijne werkdag ook voor jou, Sudesh. Dankjewel ook voor je appje. Zo, ik zei het al. De krantenkoppen zwart allemaal met voetbal. Maar ik heb ook ander nieuws voor je, zoals dit. Een van de omgekomen slachtoffers van het zware ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouw deelnemer John Nauwe. Hij is 38 jaar geworden en dat bevestigt de presentatrice Yvonne Jaspers op Instagram. Het eenzijdige ongeval vond gisteren rond 2:30 middags plaats op aan de Heibloem. In de auto zaten 6 mensen, van wie er 4 ter plekke overleden. En voormalig boerzoektvrouw deelnemer John Nauwen is ook een van de dodelijke slachtoffers daarbij. De andere omgekomen slachtoffers zijn 3 mannen van 27, 32 en 50 jaar oud uit Heidhuizen, waar Nauwen ook woonde. En een 20-jarige man uit hetzelfde dorp en een 39-jarige man uit Rochel, die raakten gewond. Ze werden dus met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de politie doet nog onderzoek naar de toedracht van dit verkeersongeval. Nauwe deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. Hij ging op een citytrip met Eileen, maar van liefde kwam het niet. Ja, en Yvonne Jaspers die zet dus op Instagram dat het nog altijd niet te bevatten is. Het is logisch, het is nog veel te vers allemaal. Dus, en dat iedereen er kapot van is. Ander nieuws. Het Lalique Museum in het noordwesten van Frankrijk is gisterochtend slachtoffer geworden van een overval. Volgens Franse media zouden de dieven juwelen ter waarde van enkele miljoenen euro's hebben gestolen. Ongeveer 20 stukken werden uit het museum gestolen. Volgens een bron binnen het onderzoek zijn de stukken samen zo'n 4 miljoen euro waard. De dief of dieven zijn rond 5:30 in de ochtend in het museum doorgedrongen. En volgens Franse media konden de daders binnenkomen via een nooduitgang. En daarvoor was geprobeerd om ramen in te slaan, maar dat lukte niet. Er gingen meerdere alarmen af, maar het werd pas duidelijk dat er een inbraak had plaatsgevonden toen een schoonmaakster van het museum aan haar werkdag begon. Ja, als alarm afgaat, waarom ga je dan niet kijken? Je hebt toch een alarm voor iets? Om alarm te slaan natuurlijk. Maar goed, het is dus gebeurd in Frankrijk. En dan hebben we nog meerdere nieuwtjes. En dan ga ik toch eerst even naar voetbal toe, want de Amerikaanse president Donald Trump die bemoeit zich met alles. Hij heeft woensdag met FIFA-voorzitter Gianni Infantino gebeld met de vraag om de schorsing van VS-aanvaller Folarin Balogun te herzien. En dat melden onder meer de persbureau Reuters, AP en de New York Times. Zondag, gisteren dus, maakte de FIFA bekend dat de schorsing van de Amerikaanse spits is ingetrokken en hij in de 8e finale tegen België mee mag spelen. Balogun kreeg tegen Bosnië en Herzegovina in de 64e minuut een directe rode kaart nadat hij hard op de rechterenkel van Tarik Muharemovic ging staan en daardoor zou hij in principe voor 1 wedstrijd geschorst zijn. Maar daar komt de FIFA dus nu op terug. De schorsing is omgezet in een voorwaardelijke straf. Zo zie je maar. Trump heeft wel invloed. Ook daar. Anyway, straks hebben we nog meer nieuwtjes. Wij gaan even richting de andere mooie songs die ik nog voor u heb. Zoals deze uit de film Mousen.

Letta Mangeeshke samen met Mohammed Rafi hebben we gehoord uit de film Mawsam. Ja, tegenwoordig zegt men van alles en nog wat, ook al ben je nou premier of niet. De Australische premier Anthony Albanese heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkingen in een recent interview. Hij zei daarin dat hij een date of seks met popster Kylie Minogue wel zou zien zitten. Albanese deed zijn opmerkingen vorige week in de podcast Bush Deep van comedienne Nikki Osborne. En daarin werd hem gevraagd met welke Australische entertainer hij het wel zou zien zitten te seksen, trouwen of daten. In eerste instantie probeerde hij de vraag te ontwijken. Hij zegt, ik ben pas 6 maanden getrouwd. Maar toen Osborne verder aandrong, zei hij, oh, Kylie Minogue natuurlijk. Vervolgens vroeg ze, zou je ook met haar trouwen? Of met haar naar bed gaan of uitgaan? Albanese antwoordde erop, alle drie. Ze is gewoon fantastisch. En de opmerkingen werden al snel breed veroordeeld. Een Australisch parlementslid die omschreef ze als een respectloze inschattingsfout. En de afgelopen dagen nam de kritiek ook verder toe, waarop Albanese vandaag zijn oprechte excuses aanbood in een verklaring die via zijn kantoor werd verspreid. Ja, maar die journalisten van tegenwoordig ook, hè. Je zoekt het gewoon om, een soort van bekendheid te willen hebben. Maar ja, het is wel de verkeerde bekendheid wat je zoekt. Enfin. Bijna 1 op de 6 deelnemers aan het RTL Nieuwspanel zegt spijt te hebben van de coronavaccinatie. Een deel noemt de gezondheidsklachten als reden. Anderen vinden dat de prik achteraf niet nodig was of zeggen dat ze het alleen deden omdat ze dwang voelden. Dat is inderdaad zo. Als je op reis wilde gaan, zei men ook weer van, ja, je moet wel de prik gehad hebben. Je moet kunnen aantonen dat je coronaprik hebt gehad, anders ben je niet welkom om op reis te gaan. Dus dan deed je dat maar. Wat weten we allemaal over het nut en de gevolgen van deze vaccinatie? Nou, de meeste mensen zeggen, ik deed het alleen voor de QR-code. Ze voelden zich gedwongen omdat ze anders nergens meer naartoe kunnen gaan. Dat gaf ik net ook al aan. RTL Nieuws vroeg leden van het RTL Nieuwspanel hoe zij achteraf terugkijken op hun coronavaccinatie. Bijna 3/4, zo'n 72%, is tevreden met de keuze van destijds om zich te laten vaccineren tegen corona. 2/3, 64%, zegt bij een nieuw virus opnieuw vaccinaties en boosters te laten zetten. 17% zegt achteraf spijt van te hebben. De redenen daarvoor die lopen flink uiteen. Een deel laat weten dat ze nooit de noodzaak van een coronaprik hebben gezien. Ze deden het omdat ze het gevoel hadden ertoe gedwongen te zijn. Anderen zeggen gezondheidsklachten eraan over te hebben gehouden. RTL Nieuws voegde, of tenminste

legde die klachten aan voor aan hoogleraar immunologie. En dat is Marjolein van Egmond van Amsterdam Universiteit. En aan hoogleraar Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum LAREP. En ze zeggen, we weten inmiddels hoe het is gesteld met de veiligheid van de vaccins en de bekende bijwerkingen en bescherming die ze boden. Niet veel dus. Veel mensen zijn eraan bezweken. Anderen hebben nog steeds last van. Ondanks dat ze dus die prik hebben gehad. Maar goed, beide deskundigen benadrukken dat geen enkel vaccin bijwerkingen heeft gehad. Ze zeggen dus dat het nul bijwerkingen heeft gehad. Dat geldt voor elk medicijn. En dat zegt Agnes Kant van bijwerkingencentrum LAREP. Ze heeft zich gestoord aan mensen die beweerden dat het vaccin 100% veilig was en er geen ernstige bijwerkingen van waren. Ja, maar zo spreekt ze zichzelf ook tegen als ze zeggen, want beide deskundigen benadrukken, geen enkel vaccin heeft nul bijwerkingen. Ja, ze hebben dus wel degelijk bijwerkingen. Dus dat moeten we ook nog erbij zien.

Mij hoe tere hina, mij hoe. Ja, dat was weer zo'n prachtige song. En dat brengt ons alweer naar bijna 8,5 minuut voor 8. Dat gaat zo snel. Nou goed, dan ga ik me gauw naar dit nieuwtje. In het Zuid-Franse departement Pyrenees Orientalis worden zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En dat meldt de prefectuur op een persconferentie. Het vuur heeft al 2000 hectare verwoest, zo schrijft Le Monde. Het gaat om inwoners van het stadje Île-de-Sûreté en van diverse gemeenten in het massief van de Après, in de buurt van Perignan. En de brandweerlieden die noemen het bestrijden van de natuurbranden zeer moeilijk. Volgens de prefect verloopt de evacuatie wel geordend. Op beelden van AFP-TV zijn ook rookpluimen te zien boven het gebied. Blusvliegtuigen die vliegen laag over het gebied. Auto's rijden met hun koplampen aan vanwege de slechte zichtbaarheid. En veel mensen dragen dus mondmaskers. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er branden. Zoals in de Gard, in de buurt van Carcassonne. Waar naar verluidt zo'n 650 hectare is verbrand. En de snelweg de A9, de Franse A9, is ook afgesloten. En in Auvergne, bij Saint-Haon, is het treinverkeer ook stilgelegd vanwege de natuurbranden. De brand heeft ook gevolgen voor de Tour de France, waarvan de derde etappe vandaag moet finishen in Le Anglais. En dat is in Pyrenees Orientalis. En die etappe wordt vandaag in de slotfase zonder publiek verreden, zo meldt het departement gisteren. Ja, en ook een grote weg richting de tourparcours van vandaag is nog afgesloten. Zo, dan moet ik even kijken als ik meteen naar mijn andere song moet gaan. Of zal ik nog eerst even deze voor je zetten? Want het is alweer 6:00. Het gaat veel te snel allemaal. Maar goed, ik heb dan ook weer een andere prachtige song voor je klaarstaan. En daar gaan we dan nu naar luisteren. Uit de film Hathi Mere Sathi heb ik deze dus voor je. En dat is Chil Chil Chil Re Mere Sathi.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVA's Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVA's Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
11: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Azavest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar dat kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

inmiddels geworden 10 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, ik was even druk bezig met de appjes doornemen. Want ik heb weer een aantal gekregen. Dankjewel, Prabha, voor je appje. En de groeten aan ons tweede huis, hè. Aan al de collega's daar. En ook Olga wens ik een hele fijne werkdag. Je bent al op het werk aangekomen. Dus wens ik jou ook een mooie werkdag toe. Ook Kieren en Ankel Kaan daar in Hoofddorp. Zeg ik, have a nice day. Roos, dankjewel ook voor je appje. Ook een fijne dag voor jou. En Ashmi in Zoetermeer. Hij zit lekker te genieten van je koffie. Je ontbijtje erbij. Ravi is al naar het werk. Armaan die slaapt nog en Kiwi die rommelt een beetje, hè. Want hij weet wel dat je al wakker bent, hè. Een mooie dag toegewenst. En Margriet, dankjewel voor je appje. En ook heel veel... ja, liefde aan Waldo geven voor me. Doe hem de groeten. En ook Anoop Mahabali is erbij. Dankjewel voor je appje. Ja, je dacht snel groetjes doen. Dus bij deze in Den Bosch aan alle mensen een hele fijne dag toegewenst. Oké, dan is het tijd voor mijn 80's song. Welke zal ik vandaag voor je opzetten? Zal ik deze zetten? Ja, weet je wat? We doen deze maar. Uit de film Waardaad.

Ja, Mama Tervee en Oesha Mangeester uit de film Verdaad van... welk jaartal was het ook alweer? Even kijken, 1981 ook alweer. En dat zijn allemaal van die super songs van toen. Ja, we hielden er allemaal wel van, toch? En dan merk je ook aan de appjes die binnenkomen. Mooie songs uit de gouden doos, Verdaad, zegt Olga. En... andere, wie zei nog meer iets? Even kijken hoor. De ene zegt van, wat een mooi lied. Wat heeft Anouk gezegd? Die zegt, super song. Dat zijn al die geweldige songs, krijg je te horen hier. Alleen bij Ojala Radio. En dan heb ik ook nog van Lien uit Veldhoven een appje gekregen. Dankjewel meis, ook aan jou een mooie dag toegewenst. En Amina uit Zuidoost, die geniet altijd weer vooral van die oude songs. Blijf luisteren. En Chante Taglu, ook voor jou een mooie dag toegewenst. En ook Chandra wens ik een fijne supermaandag toe. En straks heb ik weer de bijzondere weetjes. En vorige keer heb ik het gehad over kleuren. En mensen vroegen me van bepaalde kleuren van, heb ik nog iets daarover te melden? Oké, we gaan dus vandaag nog even door op de kleuren. Heb ik straks nog meer info voor je. Dus u blijft afgestemd op uw favoriete radiostation. Terwijl ik weer een van die andere mooie songs van toen voor je erbij haal. Wat dacht je van deze? Uit de film Happy Hardy End Here. HR, Himesh Rishamya en

Ja, dat was even prachtig weer om gehoord te hebben. En wat was ze inderdaad toch populair geweest. De ontdekking dat men had gedaan op een station in India. Dat er een vrouw zong. Ze klonk à la Lutta, vonden ze. Ze werd echt wel op handen gedragen eventjes. Nu hoor je niets meer van haar. Ze wil liever niet in de publiciteit. Ze is liever in de luwte. Dus dan blijft ze liever weg van al die, ja, al die mooie dingen. Ja, ze heeft wel een beter huis nu. Ze heeft een dak boven haar hoofd. Ze heeft wat centjes. Want HR had gezegd dat hij er ook zou steunen daarbij. En ik denk dat hij dat ook nog wel zal doen. Anyway. Ook Chitter en Andrew wens ik een mooie dag toe. Dankjewel voor jullie appje. En Mieke, ook voor jou een fijne werkdag. En Sochi G, hartelijk dank. Ook een mooie maandag voor u. En dan ga ik door naar... zal ik die song voor je zetten? Ja, want deze is ontzettend populair ook. Uit de film 12/4. De Sari Song.

Sari was dat ook weer. Een hele mooie is dat geweest. En even kijken, want als we het toch over die sari hebben, laten we dan eventjes gaan naar de bijzondere weetjes, de kleurenweetjes. En ik zei al dat ik nog het een en ander voor je heb daarmee. Maar goed, laat ik ook eerst even Ilse bedanken voor haar appje daar in Tilburg. Dank je wel ervoor, Ilse G. En ook Mila wens ik een mooie dag toe. Dank je wel ook voor je appje. Goed, de kleuren. Wie denkt dat fluor tinten, fluor kleuren alleen bij tieners passen, die heeft het dus echt wel mis. Juist als je ouder bent, dan geven deze felle en levendige tinten je uitstraling een enorme boost. Jawel. Het geheim zit in de frisse uitstraling en de manier waarop je ze combineert. Mode-experts, zal ik maar zeggen, die vertellen hoe je dat ook zou moeten doen. En daar heb ik dan deze info van Daan gehaald. Ze zegt dat ze ook al langer fan is van de felle tinten. Vooral fluor roze, fluor mint, fluor geel heb je dan ook. Die mooie koningsblauwe kleuren. En ze geeft 5 redenen waarom fluorkleuren echte gamechangers zijn in jouw garderobe. En ja, kijk maar naar koningin Maxima. Die draagt het niet zonder reden. Want ze weet dat het haar een goede uitstraling geeft. En naarmate we ouder worden, kan onze huid wat doffer ogen, doordat pigment en elasticiteit langzaamaan afnemen. Fluorkleuren, denk maar aan fuchsia, lime en knalrood of dat koningsblauw, die weerkaatsen dus het licht. En daardoor lijken fijne lijntjes zachter en krijgt je gezicht automatisch meer frisheid. De fuchsia bijvoorbeeld, een levendige sjaal bijvoorbeeld, of een opvallende fuchsia lipstift, dat geeft je uitstraling een mooier effect. Ja, dat opent je gezicht als het ware. Als ik er naar kijk, dan word ik al blij daarvan. Ja, neonkleuren bruisen van positieve energie, maken elke outfit dynamischer en moderner en geven je automatisch een vitalere look. Zeker in de wintermaanden. Ja, dan draag ik het liefst geen zwart hoor. En wit doen we dan ook niet aan in de winter. Maar ja, je mag dragen wat je wil, wat je zelf leuk vindt. Maar ja, al deze felle kleuren, vooral in de winter of in die mooie zonnige dagen, dat geeft je zelfvertrouwen. Dat geeft je een boost, als het ware. Ja, ze geven je een oppepper, kan je zeggen. Dat is inderdaad ook zo. En met fluoraccenten stuur je subtiel de aandacht naar bepaalde delen van jezelf. Maxima doet dit perfect. Een fluorroze blouse bijvoorbeeld, onder een klassiek pak. Het maakt haar look direct krachtig en fris. Ja, dat zie je hier zoals een opaars met fluortinten doet. Het zij met lime, het zij met die fuchsia. Dan geeft het je al een gevoel van, ik mag er zijn. Ik ben er gewoon. Zonder schreeuwerig te zijn, hè. En ook met accessoires alleen kun je het al doen om jezelf zo opvallend mogelijk te presenteren. Een riem bijvoorbeeld of je oorbellen. Dat zijn de accessoires. Je tas bijvoorbeeld. Als je helemaal zwart aan hebt en je draagt dan fluor erop, nou, dan fleur je de boel een beetje op. Ik heb nog meer voor je. Veel 50-plus garderobes bestaan uit veilige tinten, zoals zwart, wit, navy, grijs, beige, bruin, de zachtere tinten dus, zeg maar. Maar fluorkleuren combineren hier waanzinnig mooi bij. Een knalroze trui op een beige pantalon bijvoorbeeld, of een felgroene blazer op wit of fluor accenten bij een klassieke zwarte outfit. Nou, ik zei het al, hè, toch? Het maakt je look wat moderner. En ook als je de blouse een beetje instopt in je rok of in je trui, zodat het een beetje anders oogt dan gewoon lang recht op je outfit,
Dat geeft ook dat je er verrassend jeugdig uit kan zien. Fleurkleuren stralen spontaniteit en zelfbewustzijn uit. Het laat je zien, het laat zien dat je mode durft te gebruiken om jezelf te laten zien in plaats van weg te vallen op de achtergrond. En dat werkt aanstekelijk. Vrouwen die dus fluor dragen, die krijgen opvallend veel complimenten. En het is een stap. Het is maar een kleine stap met een groot effect op je uitstraling en je zelfvertrouwen. Dus durf dat gewoon te doen. Je hoeft niet per se gebloemd te gaan dragen of iets met print te gaan dragen. Tijger is ook heel erg in. Je weet wel, die tiger look. Of leopard is ook heel erg in. Dat draagt men ook vaak. En je ziet dat ook vaker bij oudere mensen, zie ik. En dan denk je ook weer van, jongeling, van, nou, dat is niet voor mij. Maar kleine stukjes doen op je kleding, dat maakt al dat het heel mooi wordt. Dat maakt al dat het allemaal fijn is. Het geeft je een soort chutney-achtig gevoel, kan je zeggen.

Nou, in deze versie is dus van Neil Kamal Singh, maar wordt ook samengezongen met Mamta Sharma hierin. En dat is toch wel een geweldige chutney song. En eigenlijk wordt, zal ik zeggen, deze chutney song kennen we al lang vanaf Ramdeo Jai toe. En Kanchan die was toen in Suriname met Babla, was ook in Trinidad en Tobago of Caribisch gebied. En daar hoorden ze deze liedjes. En dat hoorden ze nou ook weer in Suriname. En toen zei ze, nou, dit neem ik mee naar India. En zodoende heeft het dus bekendheid gehad, want er is ook een liedje van Alkaji. Ik ga je dat wel een andere keer laten horen. Want dan heeft ze een mix gemaakt van die liedjes. En dat heeft Alka dus ook gezongen. Najaybe. Dan krijg je morgen of zo van me te horen. In elk geval, het is heel bekend. En nu hebben ze deze director, Ravi Kishan, die dacht, of acteur, die dacht, weet je wat, ik zet het hier zo in deze film. En heeft het dus laten zingen door Neil Kamal Singh. En even kijken, dat is dus Mamta Sharma. Die heeft het dus samen gezongen. Dus geen liedje van nu, van deze tijd. Het is al een liedje van een way back. Maar het is nog altijd even mooi als je dat zo hoort. Oké, dan ga ik naar deze song toe. Uit de film Action Jackson.

Geweldige doemdaam was deze uit Action Jackson. En Ankie Twaar en Pelk hebben we dus gehoord. Ja, goed, als hij toch al schreeuwt, laat ik hem toch maar erin zetten voor je.

deze behoed word je niet bang. Je kan alleen maar lachen daarmee. En dat is geweldig. En om even weer terug te komen op die Chutney Song van Damal Veer. Ja. Auntie Jessie zegt me van, ja, deze liedjes waren origineel van Sunder Poppo. En dat weet ik al, vandaar dat ik Trinidad en Tobago ook erbij had aangehaald. En daarna kwam Ram de Chaita ermee. En zo is dat balletje allemaal gaan rollen, nietwaar? Maar ik heb, het is wel maandag vandaag, maar toch ga ik deze chutney voor je afdraaien. Gisla, dankjewel ook voor je appje. Ik had Ilse en Mila al genoemd, maar Shanta uit Lelystad, een fijne dag ook aan jou toegewenst. Shanta met een J, ook een mooie dag aan jou. Monique uit Almere, Sas uit Eindhoven, allemaal waar je ook bent. Have a very, very nice day.

Tel Bokine, ja, wat een leuke song was dat ook weer hier bij Ojala Radio, nietwaar? Zo word je wel lekker vrolijk naar je werk gestuurd. Of degene die wat later beginnen op school vandaag. Nog even en dan hebben jullie ook vakantie. En dan kunnen jullie lekker lang uitslapen. Tel Bokine, ja, dat blijft wel hangen, denk ik dan, hè. Maar... goed, we hebben nog zo'n 9 minuten te gaan. En dan is het tijd voor mij om u een gedag te zeggen. En weet je wat? Ik dacht zo van, kom, laat ik het maar even wat rustiger aandoen. Met deze song, Sanam Sanam. Ja, vandaag heb ik echt in de box van Sanam Sanam gegraaid. En dan kwam ik deze uit, Kisisse Pjarkeroe, tegen van Sjaan en Shreya Ghoshal.

Sanam, Sanam. Dat brengt ons naar 4,5 minuut voor 9. Tijd geworden om u nu te groeten. En ik ga er ook weer uit met een Sanam, Sanam liedje. Sanam, oh Sanam. En dit is een albumsong van Vijayata Pandit en Sonu Nigam. Albumnaam he. Kijje Pjarka is haar. En dit had ik gekregen toen van onze oud-collega Bas Roo. Hij is niet meer sterkte aan alle nabestaanden. Maar geniet van deze song, Sanam, o Sanam. Graag tot morgenochtend, dan ben ik er weer. Om u aangenaam bezig te houden. Signing off for Jala Radio, RJ, Shubdin, ik Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Hormuz, Kurate, Rehla.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandera Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda bij knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: अपने को।
1: तू जाने है तो
2: तू जाने है तो
3: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस।
4: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het corona-toegangsbewijs.
5: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala. Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest powered by utix.nl en Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er een kwartier langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, is bij knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. Op de A16, Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: Dilemma.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oejala's Brasa Milaves in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Leren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw-deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer. In het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein doet er 20 minuten langer over. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum zijn ze bezig aan de weg en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw deelnemer John Nauwe. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ik weet het, we zitten er allemaal klaar voor. En ik ook natuurlijk, om de vragen op hem af te vuren. Dus hartelijk welkom, Ujala's politiek-economisch analist Rabbi Makka.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar, iedereen.
0: Het is alweer zover, hè. Vorige week waren we er helaas niet. Maar goed, andere zaken gaan soms ook wel weer voor, hè. Maar we hebben vandaag de vragen voor je. En ditmaal ga ik beginnen met de brug over de Quarantijnrivier, die dus Suriname en Guyana zal verbinden. Het is dus noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de handel, de investeringen, toerisme enzovoorts enzovoorts. Zal het Suriname inderdaad helpen om vooruit te gaan, of betreft het alleen Nikeri?
1: Nee, het is meer dan Nikeri, RJ. Als het gaat om Quarantijnbrug, Suriname-Guyana, zeer strategisch, belangrijk. Je hebt duurzaamheid over 30 jaar. Wat gaat er gebeuren over 40 jaar? Wij praten over olie en gas, hè? Dus die Suriname eigenlijk een beetje minder arm gaat maken, misschien zelf rijk gaat maken. Ik vermoed bij goed bestuur dat Suriname over pakweg 10, 20 jaar anders eruit gaat zien. Maar primair gaat het erom flinke impuls op die gebieden wat je hebt genoemd. Transport, dus veel vrachtwagenverkeer. Toerisme, het begint een beetje al. Iedereen die nu naar Suriname gaat, gaat naar Nikeri, en als ze naar Nikeri gaan, dan pakken ze die backtrack en dan gaan ze naar Guyana. Veel, 20.000 Surinamers die zijn al in Guyana. Dus het gaat om regionale verbinding, wegennetwerk, vergemakkelijking van export en import, goederen, toerisme. Die ontwikkeling van Nikeri, dat zei je ook al, economisch knooppunt moet het gaan worden. Een soort doorgangplaats. Maar het allerbelangrijkste, het gaat om het Caribisch gebied. Veel mensen weten het niet, beste mensen. Nogmaals, als je een paspoort van Suriname hebt, heb je paspoort van meer dan 20 landen bij je. Waarom zeg ik dat? Alle landen binnen het Caribisch gebied, alle kleine landen die er daar zijn. Guyana, geen Frans-Guyana hoor. Frans-Guyana is gewoon Europa. Men weet het niet. Suriname grenst gewoon aan Europa, omdat Frans-Guyana onderdeel is. Maar alles wat dus daarbuiten is, Sint-Kitts, al die andere landen, Sint-Saba en al die andere

0: al die andere landen, Trinidad en Tobago, Barbados, Jamaica, allemaal zorgen ervoor dat die ontwikkeling vanuit Nikeri kan plaatsvinden door die brug. En dat betekent ook van RJ dat die samenwerking tussen beide landen, Suriname en Guyana, belangrijk is. Maar ja, altijd is er spanning en deze week was er weer spanning. De beloofde quarantainebrug, Cap Aiga, is het duurste overheidsproject in de geschiedenis van Suriname. Maar ja, het is nauwelijks 3 uren van Paramaribo en wagaira wagaira. Dus het is talk of the town en president Simons doet er goed aan om inderdaad zo snel mogelijk, met oliegelden natuurlijk, want hij zei Paisanaba, samen met Guyana om tot een vergelijk te komen, om alle grenzen open te gooien. Want die quarantainebrug is zeer belangrijk voor vooral de ontwikkeling van Suriname, met name het Westen, maar ook voor olie en gas.
1: En wie betalen deze kosten dan, de brug?
0: Kijk, Suriname wil zelf financieren. Suriname zegt van kijk, ik ga het zelf doen, omdat het te maken heeft met het voordeel van dat Suriname heeft, met name Nikeri, rijstproductie, landbouwproductie, etc. Maar Guyana zegt daarentegen, nee, we hebben afspraken met elkaar gemaakt van dat we samen zullen doen. Dus Irvin Ali zegt iets anders, Simon zegt iets anders. Afgelopen week zei minister Bouva van ook in de Nationale Assemblee van we willen het zelf bekostigen. Maar de regering die moet nogmaals aan tafel gaan zitten, omdat Suriname geen regering was. De mij vrede is maar draaien als Guyana ook een deel gaat betalen, dan gaat Suriname misschien hun rechten op Tigri-gebied weggeven. Die djugu-djugu van wie is Tigri-gebied precies? Grensconflict duurt al jaren. Dus het gaat om verschillende financieringsmogelijkheden. Maar die koers is, beide staatshoofden moeten met elkaar gaan praten. En dat kan je het best doen door technische werkgroepen, financiële en operationele aspecten te gaan bespreken. Maar naar mijn mening, los van diplomatiek, Suriname zou er moeten doen. Maar Guyana heeft veel meer geld en Guyana is in staat om die dingen te doen. Maar zolang je het niet gaat bespreken binnen CARICOM-verband, gaan beide landen zeg maar de dupe ervan worden, omdat die sociaal-economische ontwikkeling van beide landen afhangt van wat voor samenwerking en afspraken leiders met elkaar maken.
1: Ja, ze zullen wel goed om de tafel moeten gaan zitten om hierover te praten, want de een die wil dat natuurlijk hebben en de ander wil ook wel andere zaken hebben, maar net als wat Pakitao ook wel zegt, van je moet dus goed overleggen wat je gaat doen. Je moet niet zomaar dingen zeggen, maar je moet het volk wel wat beloven. Doen ze dat dan ook wel?
0: Ja, het is hetzelfde verhaal. Vorige president werd ook verwittigd. Je belooft veel, maar je doet weinig. En deze regering doet hetzelfde. Simons heeft beloofd en kan die belofte niet nakomen. Bijvoorbeeld AOV op tijd betalen. Alle scholen moeten direct opengaan. Dus 1 oktober komt straks over een paar maanden. En een aantal scholen binnenland zijn nog steeds niet open. Maar ook dingen die te maken had met van Wokinka systeem. Dat was die slogan. We gaan het systeem veranderen. Maar welk systeem ga je veranderen? Want je hebt het systeem niet eens gedefinieerd. Dus de mensen die nu naar Suriname gaan en na een jaar, die zullen zeggen van ja, ik zie geen verschil. Neem van het Hogerhuisstraat. Je hebt het een paar keer behandeld. Ja. Nu pas is Baitali bezig om te asfalteren, te herasfalteren. Want die rechtszaak is achter de rug. Maar die filevorming is er. Ik word Chota Chicho weg. Kamerwijnen krijgt bijvoorbeeld een rotishop. Er is een filiaal van Roepram Rotishop daar gekomen. Daarvoor was er een KFC. Daarvoor was er dus nog van een paar van die grote supermarkets direct over de brug. Etnalamba file. Die file wordt groter, groter, groter. Dus je belooft, ik ga het fileprobleem oplossen. Of ik ga ervoor zorgen dat iedereen die BASO-kaart heeft, zo'n dokterskaart. Je gaat ervoor zorgen, Simons is zelf dokter. Ja, ik ga ervoor zorgen dat die wachttijden bij Academisch Ziekenhuis minder zullen worden. Niets is gedaan, het is nog steeds hetzelfde. En pas vorige week hebben ze hun eerste begroting goedgekeurd met bijna een begrotingstekort van 20 miljard. Maar nogmaals, Jaise Karni, Wijse Bharni, wie gaat luisteren naar NDP-regeringen, ze waren trouwens gisteren 39 jaartjes oud, maar dat terzijde, wie gaat luisteren naar NDP, gaat vaker zien belofte En het begon bij kamperment, militairen, die zouden een beter leven hebben, want Bauta was een militair. Nou, ze zijn nog steeds eigenlijk arm. Pakito mag schreeuwen, hij is ook onderdeel van het vak geweest. Hij dacht dat hij een positie zou krijgen. Hij heeft het niet gekregen, behalve één RVC-lid. Ze moeten aan tafel, want ze worden ook impopulair. Dus het wachten is ook op 2028 met olie en geld om die beloftes te kunnen nakomen.
1: Nou, Rob.

0: Dan heb ik wat algemener zaken voor je nu ook wel. Want de mensen hebben dus ook van de week geluisterd naar Lloyd en Anand in hun programma Koffie en Chai. En daar hadden ze het over suikerplantage, over koffieplantage en het bakstenenfabriek ook en zo. Deze zaken spelen niet meer in Suriname, kan je zeggen. Want die suikerplantage daar in Mariënbrug, vroeger zeiden we altijd van, nou ja, eigenlijk nog niet eens. Als je te veel suiker zet, je bent Mariënburg. Of koffie. Zijn ze er nog wel? En men vraagt zich af, gebeurt van dat soort dingen nog wel in Suriname? En wat die bakstenenfabriek betreft ook, dat was er in de tijd. Ik weet niet of het er nu nog steeds is. Heb je daar informatie over?
1: Ja, kijk, die suiker, koffie, baksteenfabrieken, et cetera, noem maar op, RJ. Staat ook allemaal op internet. Die zijn nu eigenlijk geschiedenis geworden. Dat is nu geschiedenis geworden. Want die locaties, die zijn er op papier. Maar het is geruïneerd, het is omgebouwd tot musea en resorts. Dus in het verleden, zwart-wit plaatjes, televisie, ga je wat vinden. Maar nogmaals, die locatie is er wel, maar het is musea geworden en sfeervolle resorts. Als we praten over suikerplantage, eerste waar we denken is Mariënburg. Dat is er nog. Grootste suikerfabriek van Suriname, let er wel op, 1745. Centraal fabriek was er ook al in Suriname, 1882 en 1996. Maar vandaag aan de dag is het een, bijna wil ik zeggen, overwoekende ruïne, roestige stroomtreinen, twee monumenten. En je krijgt een verhaal van een gids met een bloedige arbeidersopstand vanaf de jaren 1902. Maar dan heb je dus Waterloo, district Nikeri, ook een suikerplantage. Dus Ego Oosten in het land, één Westen in het land. Maar dan kreeg je dus die zware economische crisis 20e eeuw, et cetera. Productie is gestopt en iedereen is vertrokken naar het buitenland. Dus je praat niet meer over also suikerplantage Mariënburg. Maar kijk je toe wat je in Suriname, maar zeker met die oudere mensen, RJ. En je gaat vooral die oudere mensen ook in Nederland wakker schudden en zeggen van, is het er wel? Ja. Plantage Frederikshoop is er wel, want dat was een voormalige, niet alleen koffieplantage, maar het was een cacaoplantage. En die Kamerwijnenrivier, want daar is het ook, die is er ook. En ik post vaker dingen ook op die app van UR. En iedereen kan er naar gaan kijken. Als je naar Suriname gaat, ik go Bortlie, Chotameke, daar aan de Antodrachtenweg, de Botiase Djeje, Frederiksdorp is er nog steeds. Het is zorgvuldig gerestaureerd. En het functioneert nu als een sfeervol erfgoedresort met authentieke plantage. En Bisseum Bakkie is er ook nog. Dus als je dus dat wil gaan zien, dan moet je richting Rijnsdorp gaan. Schrik niet. In hetzelfde district heb je Katwijk. Nederland heeft ook Katwijk. Suriname heeft ook een naam Katwijk. Enige voormalige plantage in Suriname, waar tot op de dag van vandaag wordt gezegd, waar een klein beetje koffie wordt verbouwd. Maar wat is klein beetje koffie? Ja, het is gewoon een beetje huistuin en dingen, bakkajari. En over bakstenenfabriek gesproken, Suriname heeft nog steeds die straatnaam, Steenbakkerijstraat. Koloniale periode, Kontjirhau, rode Hollandse bakstenen. Het is dus als, het wordt verscheept als een soort rommel in schepen. Het kwam dus vanuit verschillende steenfabrieken. Die had je dus op die plantages. Een van ze was plantage, mensen gaan schrikken van wat een oud woord. Apekape van 18e en 19e eeuw. En het was een steen- en pannenbakkerij. En van daaruit, district Kamerwijnen, historisch, ja, werden dus de verschillende historische details aan de orde gesteld. Nogmaals, het is die tijd van slavernij, het is die tijd van contractarbeid, maar Museum Bakkie is er nog. Pani, Poel, Groen. Het is dus onderdeel geweest van koffieplantage, gesticht door Nicolaas Rijnsdorp, vandaar die naam Rijnsdorp in 1744. Maar alle oude sluizen en Purana gebouw is er wel. Dus heel mooie vraag en fijn dat het bij Koffie en Chai door Lloyd en Anand besproken is. En ik zou zeggen, laat ze het vaker bespreken, want hij is als een keer Suriname zien daarheen. En zo gaat het ook zijn. Dus die dingen zijn er allemaal. Een suikerplantage, koffieplantage, bakstenenfabriek. Oosten van het land met mooie namen. Op verschillende plekken van Kamerwijnen. Ook Nikeri heeft er wat van. En zeker Mariënburg is een plaats in Suriname waar je vaker moet vertoeven. Want het is zo mooi geworden daar met Margaretha. Met dolfijnen show, iets eten, iets drinken. Maar ja, Het is niet onderhouden, want Suriname kan ook naar Paisa, maar je zegt Delft, ke Holland met Paisa, waar je Delftse musea hebt, je varen professioneel met gids, met alles erop en eraan. Het is een brokopernassie, dat moet ik zeggen, maar de suikerplantages, RJ, die waren grootschalige, kapitaalintensieve landbouwondernemingen vanaf de 17e eeuw. En vele mensen in Holland en zeker hier, diaspora mensen, hebben goede herinneringen eraan.
0: Nou, veel tijd hebben we niet meer over om de volgende vraag op je af te vuren. Maar goed, van de Weide Bosburg mag men eigenlijk niet springen, maar toch doet men dat nog steeds. Maar nog een andere vraag wat ik voor je heb is, wat eet men eigenlijk, ja, algemene vraag hoor, op de zondag daar in Suriname?
1: Ja, hadden we daar net over de verschillende mooie plekken van Kommerwijnen. Wat mooi dat je die brug maakt. Je hebt ook dat trouwens weg naar peperpot. Let op dat woord, hè. Peperpot. Mm-hmm. Ik wil pot met marjana, hè. Maar het heet wel zo. Is ook een van de oude plantages. Ja, wat eten ze in Suriname? Ze kunnen weer bollen, hè. Van ja, maar hoe ziet Suriname eruit? En wat eten de mensen? En ze vragen zich af van, maar Suriname is toch rijk aan culinair programma? Ja, RJ. Als je ziet dat braderieën bijvoorbeeld in Nederland goed gevraagd zijn vanwege die bara, vanwege die roti, dan heb je in Suriname een enorme smeltkroes aan keuken. Ja, als je Sahaartje bent en je bent van Afro-Surinaamse komaf, Creoolse broeders, dan mag die bekende pom op een zondag niet ontbreken. Dus zou je bijvoorbeeld zondag 5 juli veel mensen pom gecombineerd met kousenban, vergeet gebakken banaan niet en een beetje snijbonen. Kunnen antroa, asin merk de weg en asijn, dat zetten ze ook erop. Die Hindoestaanse bhaiwas en behens van ons allemaal. Altijd zondagje, als het geen uitgebreid roti eten is, hè, met gekookte eieren, met aardappel en kip, noem maar op. Ook Hollanden bieden maar met lamsvlees en dat soort dingen. Suriname kent dat minder, lamsvlees. Maar het is altijd dokse vlees in Suriname, eendenvlees. Dat is roti een favoriet gerecht op de zondag. Je hebt geen oestanje na banawe roti. Dan gaan ze altijd een visgerecht maken. Na kien keer macharia banawe. Nee, meestal gaan ze zelf hengelen, vangen. Krobia, pataka, walapa, safa, kerke. Dan maken ze met de groenten. De Javanen altijd. Op het zondag, nasi, bami, zoute soep en tello. Alle warungs zijn in Suriname open. Op dit moment, straks. Nee, nu is het bijna 22:30 in Nederland. Maar in Suriname 17:30. Ga maar kijken. De Javaanse markt, dat heet de sauna markt in Noord, is open. Daar kan je altijd voor nasi, bami en zo. En dat koken ze ook thuis meestal. En nogmaals, je hebt ook Creools Javaans, wat men zegt. Dat is dus die moximiti, wat er is. Kortom, Suriname is dus eigenlijk een smeltkroes van verschillende gerechten. Jonchi, saman, terkari, pawehe, amsoi. Allerlei groenten die men, vertaierblad, bitawiri, wat men geplant heeft. Zet men met de eigen tomatie. En soepgroenten mag er niet ontbreken. Suriname is ontzettend top als het gaat om eetgewoontes in Suriname met eigen Surinaamse gerechten, RJ. Ik hoop niet dat die mensen watertanden zullen krijgen, maar een glaasje gember, een David, soms zelf cola. Suriname drinkt heel veel cola, ja. En daarom is er dus ook heel veel ziektes, hart- en vaatziekten die er is. Maar verschillende gerechten. En tot slot, die Chinese restaurant, los daarvan, veel Chinese broeders en zusters hebben verschillende Chinese gerechten. En je hebt grote Chinese supermarkten, zoals je Oriental in Nederland hebt, heb je Suyi in Suriname. En vandaag zondagochtend verschillende gerechten en allerlei dingen kan kopen. Je kan allerlei dingen gaan kopen. Dus van pom, van roti, tot soto, van machiri, maar veel mandiers, tot slot, veel mandiers en die mensen, die gebruiken gewoon de deel bojan. Dat betekent van rijst, matar ke dal, chonkal wala dal, met jira. Je zegt, geluid banawe. Oké, je darie dalia me, dan hoor je tschoo. Dus dat moet je horen. En niet eentje met zoals linzensoep en ertessoep in Nederland. Rijst, dal, een beetje kohora en een klein beetje maya chutney van je erf. Dat zijn Surinamers wat ze eten. En ze mogen er trots op zijn, want zo zijn we ook opgevoed met elkaar.
0: Nou, dat was leuk deze aflevering van vandaag. Een beetje anders dan normaal. Ik wil je weer bedanken voor vandaag en graag tot volgende week, Robbie Maka.
1: Ja. Dankjewel, RJ. Mooi zijn je. Bedankt voor de mooie vragen. Fijne zondag. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Namaskar. Ramaram. Brasa.
0: Oké. Brasa ook, ja.
1: Ciao.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5 uur in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Jalar, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Ruud Oldin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio. Your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat er lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ojala Radio. Mail naar info@ojala.nl. Ojala. Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
3: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kuinderberg en de grens 25 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg heb je 40 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk, zet hem aan!

0: Run this.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse noordelijke Marianen. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in de Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw-deelnemer en CDA-raadslid John Nouwen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. En het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Bregseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Van de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meri har saans har mak.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala's Brasa Mila Fest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. Two areas, two stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Milaves. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Door de werkzaamheden bij knooppunt Sprekseplein 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oss. Door schade aan de weg tussen knooppunt Grijsoord en Valburg. 25 minuten vertraging in 11 kilometer file. Omrijden kan via Arnhem. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen Eersel en Knopende Hoogt. De vertraging is een kwartier en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik zie kawazon or gitonki pechan. Sonie? Ojala

You are. Ujala Radio Headlines. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouw-deelnemer en CDA-raadslid John Nouwen. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Udjelas, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujjala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujjala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujjala Radio. Ujjala Radio. Ujjala Radio. Ujjala Radio. Ujjala Radio.
0: Ujjala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujjala Radio. Ben jij binnenkort jarig? तोर जन्मदिन है, तोर सालगिरह है, अब खाए त्रावे, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, या किसी का मुंडन संस्कार है। उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl।

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden is bij Muidenberg een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Bregseplein 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier vertraging doordat het wegdek kapot is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden zonder toestemming in de auto van een familielid. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden is bij Muidenberg een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier vertraging doordat het wegdek kapot is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden zonder toestemming in de auto van een familielid. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Al shuru ho ja.

वन टू थ्री फोर सारे गा मा गा रे सा।

Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oejala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zullen we wel? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला रेडियो द हिंदुस्तानी साउंड फॉर नीदलोंग via DAB Plus एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Brasa Milafeest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio.
4: Tujhe lage na najariya.
3: Ujala Radio par pesh karte hain ab aapke liye ye musical number.

You are. Ujala Radio Headlines. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden zonder toestemming in de auto van een familielid. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA vanwege het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Foralyn Balogun op het WK op te schorten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

live vanuit de Hoofdstad.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgenacht om 2:00 Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file. Slecht wegdek van de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file daardoor tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Kesaria Tera Ishke Happy A. De prachtige mooie stem van Ryan Nennen. Ja, een cover van de track die gezongen is origineel door Arijit Singh is afkomstig uit de film Brahmastra. En je hoort hem hier gecoverd door Ryan Nennen. Prachtig mooi, heerlijke Ghana. Prachtig om naar te luisteren.

Dolly Tjuri Kangana Huana Hua Tu Mira Hoga. De prachtige mooie stem van Savita Singh in deze heerlijke, heerlijke Nach Malakana hier bij Ujala. Ja, het is gevarieerd. We hebben een gevarieerde playlist zoals je gewend bent bij Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio en ook zo vandaag. Ja, de stem van Arijit Singh mag natuurlijk geen dag ontbreken hier bij Ujala. En zo ook vandaag mag Arijit Singh niet ontbreken. Dus heb ik hier op de playlist een groep Surat Gana, Organa Kanam He, Gayaja.

बाल है, गा रहा दिल मेरा बेवजह गाए जा। या ऑफ यू नाउ मोई स्टेम है ऑफ गेन मोई स्टेम, सिंगे दट कैन इदरीन टॉक, इदरीन कैन वेल मोई सिंगे। En ja, soms is praten over dingen veel moeilijker dan zingen. Dus ja, zing vooral elke dag. Gaija, ganneke naam heet Gaija. Het is de stem van Arijit Singh. En zoals ik kan zien is het niet afkomstig uit een film. Ik zie wel dat die in 2022 is uitgebracht, maar het is een single song release, Ghana. Ja, ook die hebben we hier op onze playlist. En ook op deze dag, zoals vandaag, genieten we van deze prachtige, mooie nummers. Ja, uit de film Brahmastra. Dit keer de stem van Shreya Ghoshal samen met Pritam.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. De UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA vanwege het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Foralin Balogun op het WK op te schorten. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar op 27 april in Lelystad. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala, Brasa Milaves, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke avondspits. We zijn net de 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Drie rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Politieactie bij Hoofddorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de A20 11 kilometer file op de A16... tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein met 40 minuten vertraging. Op de A20 zelf vanuit Gouda en Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En er moet nog aan de weg gewerkt worden op de A50. Want het wegdek is daar erg slecht. Vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Inmiddels 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daarom door een snelheidsbeperking. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio par Sangeet ka safar jari hai.

You are. Ujala Radio Headlines. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Jala, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag meer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi zijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
10: NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van deze avondspits heen, die gekenmerkt wordt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer en vooral drukte in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. 500 kilometer file staat er nog, dat wel. Werkzaamheden op de A20, daardoor file op de A16, Breda, Rotterdam, bij Terbrechtseplein 13 kilometer en een half uur vertraging. De vertraging op de A20 is ook een half uur door die werkzaamheden. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het langzaam tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Roosendaal Noord. Bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en het verkeer moet via de af- en oprit. Kost je ruim 20 minuten extra. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 15 kilometer file en een half uur vertraging door de werkzaamheden. Bergingswerkzaamheden. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is maar één rijstrook open. Daardoor 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging heb je ook door een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij Tilburg race of de kop van 15 kilometer file. Vanaf Moergestel duurde dus 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hello, my name is Subhans, our Aap Luk Sundrahe, Ujala Radio ka program.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoun niet ontvankelijk wordt verklaard. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

की इच्छा।

live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oejala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Salgre Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moende Sanskar Heer. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

toen leek hij je gewoon. Ja, toch? Zaterdag 19 en zondag... na 19 jaar, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Take a look. To Dick Le Jourte op brassafest.nl. B-R-A-S-A. Fest.nl. Eén woord, brassafest. To Dick Le. Zij is er dus bij. Roshana Balgobind is erbij. Maar hij is er ook, hoor. Hij is er zeker bij. All right, there we go.

En zij is er ook bij, hoor. En hij ook. Ja. Gaudiya ka naam bhul jaila soms. Maar hoe heet ze ook alweer, joh? We gaan het eventjes checken voor je. Varshana, Huyana. Ja, Huyana. Samen met Umar. Wakker te zijn. Natuurlijk live on stage. Toen live, toen je hem op

Ujala Radio ye priya sunne walo. Bhuyana Varshita.

Even kijken of we Oemer erbij krijgen nu. Hamnasun liga nu aangezet, ja. Ik heb een playlist aangereikt gekregen. Dus ik draai ze gewoon achter elkaar. Dat je playlist wat benijs. Nou, hoe mooi ze benijs, ik dan. Maar dat geeft helemaal niet. Want zij is er gewoon ook bij. Itna dheer artiesten hai ga sunne walo. Even een झलक सुनाई ला आपके खाली maar zijn er zoveel bij hè, dus we gaan nog eentje van Oemer en die hou je even te goed van eentje van Oemer, maar dan gaan we naar deze toe. En hij is er ook bij.

Natjekoi, Koep Natjekoi, Kaske. En natuurlijk gewoon feesten, natuurlijk gewoon genieten. Ook als je niet van dansen houdt. Dat je gewoon soenier, toch gewoon wat chalier. Je gaat elkaar ontmoeten. Ik heb nou moeilijk hier gehad. Indoor, ik ben bitter, dus ik kon risico naar hier gaan. Die barisch eigen, houwe eigen, ik kon risico naar nul. Maar hier, parkeerplekken hier gaan, genoeg parkeerplekken. Dus toen je dan naar je auto kan gaan per kabel. Wel leuk hoor, deze superstar is erbij natuurlijk. Sujal Umrao. Ik hoor zo naar deze Sujal Wali. Ab jij lijkt op jouw kitter van blok.

komt ze allemaal daar tegen. Ik heb een event per jaar. Oké, nou, hoe wat gali gali ga ik na? Doe ik hem mee je. Iwali mee je. Brassafest mee je. En je ziet ze allemaal in één keer. Orkali je. Brassafest.nl, to dikle. Direct to dikle. Sanitjer hoor het waar, Kerehiga. Augustus, ke laatste weekend. Sanitjer, 29 augustus. Hoor het waar. Zondag, 30 augustus. Den Haagse hermee. Indoor. Ik dom ander, Rehiga, dus. Chahe krap weer, chahe mooi weer. Perfect. Ik dan perfect. Ghana Pina. Allerlei standjes erbij. Alle topartiesten zijn erbij. Die heiga Sujalkiya was mij op Sunega. Hij is erbij natuurlijk live on stage. Hila Deiga Londua. Goed mooi, guys. Nou, ik ga naar. Ik ga naar. Ik ga naar. Maar mooi, lekker. Ik ga zo net.

rasafesh.nl. Get ready. Get ready to tayar hoja. En haal je Super Early Birds kaarten nu direct. Super Early Bird, ook er maar club ba. Ik dam sasta met oké mi lehega isai. Deer karie, dat thora so jada bharie. To jaldi se kinie, da ga je profiteren natuurlijk. Sujal, live on stage.

Wahre, wahre, wahre, wahre. Je komt meteen in de stemming, toch? Hey, deze hebben we al gehad, toch? Dit is Wie Rich.

allemaal. Op één festival. Het grootste Hindoestaans festival. Isalke. 2026 keer. Den Haag Sheher mein, aapke Sheher mein, yaar, Den Haag Sheher mein. Hum log aila Den Haag. Den Haag hum aila. Tu bhi aiye. Aur ye ladkiya ke naam hum aapke bata dein. Nahi to tu bhi sochiye ke gaavega yaar, hum na janela. Sun le, sun.

0: En dit is dan de stem van Afisha. Afisha, live on stage. Umar Waqid Hussain, live on stage. Shivam Rajaram, live on stage. Varshita Huyana, live on stage at Brassa Fest. Sujalum Rao, live op brassafest.nl. Kiran Kedar, ook aanwezig natuurlijk. Helemaal live. Fasil Waqid Hussain is er ook bij, natuurlijk, ja, Brassa Fest. Rani Datai. Nizam Waqid Hussain, natuurlijk, ja. Brassafest.nl, petu dekle, ja. Sanjay Jodha, natuurlijk. Brassa Fest, petu sunie, or tu dekje Sanjay Jodha ke Roshana Malgobin. Sunyar is er ook bij, yes. Mukesh Mukha Singh, natuurlijk. Brassafest.nl. To declare Mr. Black. Live on stage. En natuurlijk onze lieve Lady Sanjana. Oké, wie toe dekje? Ook er staat wie toe geniet karie. Dit is de stem van Afisha trouwens. Live on stage. Yes. En natuurlijk, als je ik kijk naar elkaar, we hebben toevoegd elkaar bij steeds. Dus toen we elkaar hier, Ujala Radio, we hebben elkaar bij. Oké, Anupa Bhagwandin is er ook bij hoor, Sunnevalo. Anupa Bhagwandin, natuurlijk live on stage. En Abid Hussain, ook live on stage. Brassa Vesper, Randhir Badri. Yes, Randhir is er ook weer bij. Live on stage. En dan is het nog niet klaar hoor, Die Wack is er ook bij. Vicky Man. Yes. Al die artiesten helemaal op brassafest.nl. To dekhal kariye. Ibo Waqid Hussain. Ibo is er ook bij. Yes. Eigenlijk is heel Belmer erbij. Ja toch? Virish is erbij. En Ranjay is er ook bij. King Layo. Vinay Kalpu is er ook bij. Fardin schijnt een jonge man te zijn bij het Ghana-fenomeen. Dus we gaan ook genieten van Fardin. Ik ga kijken waarom ik niet een nummertje heb op de background. Dus dat moet even hersteld worden hier. Geen probleem, live programma. Hota Heyar. Donovan is er ook bij. Miss Ansh is er ook nog bij. En Bichun. De kleine lijst wat ik lambaiga. Antak jaila bolet. Bichun is erbij. Steve Kedar is erbij. En enzovoort. Tussen elkaar hier. Gewoon. Ujala Radio bij. Oram lukt ook betaal bij. Begin alvast eventjes te kijken op brassafest.nl. Ja toch? Toen van tak. Dat oké. Patalak jaiga. We gaan kijken of wij nu een nummer klaar hebben van Kiran Kedar. Volgens mij de nieuwste van hem. Eventjes kijken of dit de nieuwste is of niet. Ham sochila. Sabse naukwa okarbacha. Ajnabi, kaun hai tum? Volgens mij gaat hij zo toch, dat nummer?
1: Ajnabi, kaun ho tum?
0: Ajnabi, kaun ho tum? Kiran Kedar. The newest of him.

Main stage bij Jabber Jabber, artiesten. Foodplaza en Lounge, natuurlijk heerlijke snacks. Sweets. Natuurlijk ook fashion, lifestyle, gifts. Sieraden, Brasa vibes. Doe aan je. Eind augustus, zaterdag. 29 augustus en zondag 30 augustus. Den Haagse Hermeyer. Gia. Trade and Event Center. अंदर रहेगा इबर्स जोन हैगा मेला जोन हैगा अंदर में रहेगा तू जाला कहेगा यार तू जानेगा जबरदस्त तू आ सकेगा ओपनबार फरफूर से बहुत मखलक हैगा मैं तू आ सके अपन ऑटो से भी तू आ सके ट्रेम से भी जोन दनाख में मेरा हैगा तू जानेगा ट्रेम 16 बस 24 और तू पहुंच गई ले Den Haag. हम लोग आए ला यार तोर तरफ Scoor nu meteen je super early birds kaarten. Direct te scoren kar. Je super early birds kaarten. Op brassafest.nl. Al wanneer toe ik je taarkennummer bij je ga WhatsApp nummer heiga. E-mailadres heiga. Toe gewoon taarker se keiga. Toe e-mail kar se keiga. Maar meeste informatie John heiga. Toe gewoon website pe page je. Brassafest.nl. Mr. Black. Natuurlijk live on stage. Wauw. Wat een programmering, ja. Voor jong en oud. Voor de mensen die wat langer meedraaien op deze wereld. Maar ook voor de jongeren. Wij hebben aan iedereen gedacht. Doei, Roche, ja. Doei, Roche. Volop gezelligheid. Zes keer gezelligheid. Cultuur. En natuurlijk heel veel beleving, ja. Hamlok is uit. We gaan het zelf maken. Hamlok abonneer barkakker bij evenement. Indoor Summer Edition. Brassafest. 10.000 plus. Party peeps. Together. Dance shows. Clinics. Workshops. Nachania. Brass bands. Food plaza and lounge. Main stage. Wow. Score je super early birds kaarten nu direct. Bam. Sasta met ook Emile Hegayar vanaf 8,50 euro. Dus als je met 5 mensen bent of met 10 mensen bent, dan profiteer je van hele lage prijzen. Echt waar. Tot dat is het misbaten, hè? Dan koop je voor alle 10 mensen voor 85 euro maar een kaartje. Dus 8,50 euro per kaart. Normaliter, toen kon je hier een concert met kon hoepie. Dan betaal je misschien al 85 euro per persoon. Ik denk ik had die. En hier op Brassafest. Dan doe ik zo'n stakker libatitor gaat die. Super early bird. Doe direct zet ik al. Oké, en dan gaan we naar een volgend nummer toe. Dit was natuurlijk Mr. Black. En dan gaan we naar een... Eentje van Oemer, denk ik. Ja. Dit is Oemer. Die wel hier een beloofd lied, oké? Onna zo'n hele idee. Op zo'n hele land. En natuurlijk zometeen eentje van Sanjay Jodha. Yes! Mag niet ontbreken. Ik weet niet, hamna niet Mukesh, wel je goes zo'n hele kina, maar zometeen eentje van Mukesh, eentje van Sanjay Jodha, eentje van Lady Sanjana, perfect. Ham sap zo'n hele, oké. Achter elkaar hier op You World. Ja, het gebeurt hier allemaal live. Terwijl ik aan het presenteren ben, worden de liedjes voor mij klaargezet. Boop, boop, boop, boop, boop. Ham maar lijst mee. Ze gaan hier in de jingle machine. Broeps. Toen Jan het toch? Modern, hamlok bati. Dus we kunnen dit soort dingen direct doen.

Yes, beautiful, beautiful song, jaar. En dan Samaya Kamba. Dus ik moet een beetje skippen, hoor. Absoluut. Up to soon. Sanjay Jodha is erbij. Maar ook Randhir Badri, hoor. Die ga je zo meteen horen.

als je een betere beleving wil hebben, dan moet je even achter je laptop gaan zitten. Of achter je vaste pc. Dan krijg je echt de optimale belevenis. Maar het kan natuurlijk ook op je mobiel. Zeker als je handig bent. Brassafest.nl Toe degle jurte. Toe af een karta direct kinle. Sittike litje jwa. Super early birds op dit moment. Dus jij profiteert op dit moment van de aller laatste prijzen. Haat zijn dan ikar jator. Toe jaldi zeker. Dan gaan we naar eentje van Sanjay Jodha, waar ik echt groot fan van ben. Van dit nummer bijvoorbeeld. Maar hem echt ook een bolle bij Gawike. Sanjay gaat dit zeker 100% live on stage uitvoeren.

Sanjay Jodha, live on stage. Bara sa fest par yaar. Kom jij ook genieten? Wel, hum waan pe rahab hai. Aur ik ganwa ja aayega. Boy, dan ga ik gewoon dansen. Hum kaam dhanda waan chhoor ke. Ga ik gewoon dansen. Dan ben ik op de dansvloer. Jij toch ook?

Superstar Sanjay Jodha live on stage Prasa Fest. Prasafest.nl pe tu dekle. Scorie early bird kaarten, super early bird kaarten moet ik zeggen. Ja, het is nog super early bird. Dus behoed sa stamme vanaf €8,50. Twee dagen lang Hulchul, Den Haagse Hermer. Ja, Den Haag, Hamlok Ayla, ja. Hamlok Ayla, Turkanti. Omdat jij Den Haag bent. Live on stage. Al die toppers van Nederland. Sap, Milaike, ik stage speel. Doei roos mee. Toké, heb ik per jaar. Ben je al overtuigd? Of ben je nog steeds niet overtuigd? Of ben je twijfel gekregen? Ga naar brasafest.nl. Doe dekle. Doe kalit dekle.

live on stage. Brass Fest पर आप सुनेंगे ये गीत मैं संजय जोधा एक्सक्लूसिव के साथ. Yes, met zijn eigen muziekformatie. Exclusive, live on stage. Wauw. Wat een moment gaat dat worden. Hem toch een beloof, Karila. Hila dekhoi hem lok, jaar. Den Haag-seher hem lok hila dekhoi.

Kam he, dus we gaan Sanjay toch eventjes eruit moeten halen. Omdat Samay gewoon kam he, jaar. Samay thora se aur hatam bolti challenge. Maar we gaan even naar nog een geweldenaar.

0: Mukesh, live on stage.
1: Ek gaye samne roop ki roshni.
0: Braza Fest pe yaar. Check it out. Get ready. Geef het door aan papa en mama. Geef het door aan je kinderen. Geef het door aan je mosi, mosa, poa, poepa, nani, aji. Stuur het linkje door van brazzafest.nl. Check it out. Of op de website, de festivalwebsite, de officiële festivalwebsite. Alleen daar moet je je kaarten kopen trouwens. Hè? Laat je niet in de maling nemen. Koop het alleen via brazzafest.nl. Kom hoe on naar je hier toe. En dan word je doorgestuurd naar de website van UTX. En UTX dan doet de afhandeling van de ticketing. Helemaal secured, helemaal veilig, helemaal tip-top geregeld. En UTX die voldoet aan alle Europese regelgeving, dus... Oké, Kuchintana, Haiga. Je bent volledig... safe. Kya geet hai yaar, aur kya singer hai yaar, aur kya group hai yaar, Mukha Singh, Mukesh, Express ke saath, natuurlijk live on stage, tijdens Brassa Fest. Acha, samay kam hai, dus ik ga toch weer eventjes overswitchen naar, ja, laten we hier naartoe gaan, ja toch? Mag niet ontbreken, dekhi ja?

Yes, op deze tour gaan we dus ook. We kunnen verschillende stijlen met elkaar mengen, toch? Dat zijn wij. We kunnen staan hier, Martia. Van bij Ghana tot aan Bollywood, tot aan alles wat ertussen zit. Dit is een Sanjana, Lady Sanjana. Pyari Pyari Bitya van een Prakash. Prakash Malu. Ook live on stage. Natuurlijk tijdens een Brassafest. Geef het door aan iedereen. Je mag dit niet missen. Toen kon je naar die toepassen. En ze gaan je dankbaar zijn hoor. Als je doorstuurt naar ze. Naar al je kennissen.

het allemaal meemaken natuurlijk tijdens een Brazzaville Sunevalo. Abham Nikringe, wij gaan afronden, het programma bedoel ik. Maar, Nabulie, toen dekli je gewoon op een brazzaville.nl. Ja toch? Nabulie, daar kijk je. Brazzaville.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer hè.
2: Wil jij

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hi, I'm Katrina Kiff.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
3: Hi, mein hoon Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Mein Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft gisteren 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. En de Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio. Ujala, Brasa Milafest in the Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. Two areas, two stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Oh, oh, oh.
2: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Ujala. Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Is jouw business toe aan de volgende stap?
3: Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio. You are.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Tejar hoja, tejar hoja, tejar hoja. Sunnamalo, Ujala. Laar hai Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mein. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. To tejar hoja. Aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29. En zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mein. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen Drink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.
1: Twintig uur per dag en zeven dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd, die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kampt met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: उजाला रेडियो रातों दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैं क्या Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Rock and Roll.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. Er zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur weer hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: luistert naar Ujala Radio, waar muziek stelt en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.
1: Ladies and gentlemen, we shall now present to you the most fascinating item of the day. Miss Susie, the Orient.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. Er zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur weer hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met